zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

geen playlist, maar passie. Ice. Ice. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Beersheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Pop, pop, pop.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Beersheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft een eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
2: Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaad het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft een 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
2: De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univee. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïnse aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
6: Set him up, you

0: Wat een nostalgie, de Culture Club en de Church of the Poisoned Mind. Hey, hartelijk welkom. Goedemorgen, Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En Mellis Morning Mix, zo heet dit programma waar je naar luistert. Tot 12 uur ben ik bij je met een kerstverse gloednieuwe aflevering, CQ-editie. Of je luistert naar de herhaling, hè, zondagmiddag. Dat kan ook, tussen 5 en 7. En in dat geval niet minder hartelijk welkom, overigens. Hey, zo direct praten we wel even bij. Vertel ik je ook wat er allemaal deze week in het programma zit. Maar zoals je gewend bent als je vaker luistert, draai ik altijd in het begin van dit programma de nieuwe Icebreaker. Die weer met zorg, liefde en aandacht is samengesteld door de jocks van Ice Radio. En deze week, dat kon ook eigenlijk niet anders. Hè. Hebben we met z'n allen eendrachtig gekozen voor de nieuwe single van The War on Drugs. En die heet Who's That?
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

vond het altijd wel een beetje een spannende plaat dit. Een beetje onheilspellende plaat ook. Cliff Richard en Carrie. En misschien dat ik nog niet zo heel goed Engels sprak en begreep ten tijde van dit nummer. Ik heb geen idee wat er met Carrie allemaal gebeurd is. En ik ben sowieso nog steeds niet zo textueel ingesteld. Dus als je het weet, dan moet je me maar een briefkaart sturen. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, daar luister je naar. De nieuwe Icebreaker heb je al gehoord. Die is van The War on Drugs. Zojuist dus Cliff Richard. Leuk om die plaat weer eens een keer te horen. Ben benieuwd hoe het met je gaat. Ben je lekker aan het werk? Ben je thuis aan het werk? Zou ook zomaar kunnen. Of zit je in de auto? Hoe dan ook. Je hebt een manier gevonden om naar Ice Radio te luisteren. Ik hoop dat we je niet teleurstellen met z'n allen. Want volgend jaar bestaan we alweer 10 jaar. Hè? Maken we al 10 jaar programma's hier op Ice Radio. Met liefde en veel plezier. Daar moeten we dan maar eens een groot feest voor gaan geven. Of misschien wel iets met de luisteraars doen. Moet ik het eens even met het management over hebben. Hey, wat heb ik deze week allemaal voor je? De bekende ingrediënten. We hebben een prachtig ijsicoon van Japan. Daar ga ik wat van draaien. En natuurlijk het Prince moment. Ik heb een prachtig verhaal uit de muziekgeschiedenis. Althans, prachtig opmerkelijk op zijn minst. Monica Leijen is er niet met meer vrouwen op de radio. Maar ik heb wel een bijzondere plaat met vrouwelijke vocalen vanochtend voor je. Pogumi zit in het volgende uur. En de Pimpamplaat. En verder lekkere muziekjes uit alle windstreken en uit alle decennia, zoals ik wel vaker roep. En dat is dan ook echt zo, hè. En ik ben in de goede bui, want vanmiddag pak ik het vliegtuig voor een paar dagen korte vakantie in Europa. Met wat vrienden zijn we zondagmiddag weer terug. Maar ik heb gezien dat het daar 28 graden is op Mallorca. Palma de Mallorca. Dus dat is de hoofdstad, hè. Dat is niet dat enorme toeristische gebeuren. En wij zijn allemaal oude mannen op leeftijd. En we hoeven allemaal niet meer zo nodig de hele nacht de clubs in. Maar wel gewoon lekker op het terrasje zitten en een beetje bijkletsen en een hapje en een drankje. Wordt vast gezellig. Maar eerst ga ik met jou mij door dit programma heen worstelen. En dat worstelen zal wel meevallen. Ik hoop dat het een fijne muzikale reis wordt. Onder andere met Bruno Mars en zijn laatste single die heet On My Soul.

Zo fijn dat je bij Ice Radio als programmamaker gewoon lekker mag draaien waar je zin in hebt. Als je denkt Primal Scream en Jailbird, daar heb ik zin in. Nou, dan draai je dat gewoon. Ik zag ze een paar jaar geleden in de Melkweg in Amsterdam. En toen hadden ze geen blazers bij zich. En ik moet zeggen, dan klinkt dat toch een beetje kaal. En zeker dit nummer, Jailbird, dus hebben ze er nog wel een paar. Ja, daar zijn die blazers toch wel echt prominent aanwezig. En ik hou ervan. Hey Ice Radio, Mellis Morning Mix. Ik wil het vanochtend even met je hebben over Adele. In het kader van opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Want wist je dat een lied van de Britse zangeres Adele in verband werd gebracht met het wonderbaarlijke herstel van een meisje dat een week lang in coma had gelegen? Dat gaat over de 7-jarige Charlotte Neve. Die had in 2012 een hersenbloeding gekregen en die liep daarbij ernstige hersenschade op. En daarna raakte ze in coma. En de artsen die waarschuwden haar ouders dat ze rekening moesten houden met het ergste. Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Charlotte's moeder zette voor haar het nummer Rolling in the Deep van Adele op. En zong het voor haar. En na 7 dagen in coma reageerde Charlotte plotseling met een glimlach. En daar bleef het niet bij. Binnen 2 maanden wist Charlotte de medische verwachtingen opnieuw te tarten. Ze leerde weer lopen en kon uiteindelijk terug naar school. Ja, dat is toch een bijzonder verhaal. En het is toch ook mooi om dat een beetje toe te schrijven aan de muziek van Adele. Een mooi verhaal uit het boek van Robert Lodge met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Ja, en wat draai je dan? Natuurlijk Adele en Rolling.

Zo'n lekker kabbelend outro wat de Cooks hebben. En Sweet Emotion, het ene instrument houdt ermee op, het andere instrument houdt ermee op. En dan zijn er nog maar een paar melodielijntjes over. En die kabbelen rustig nog een seconde of 40, 50 voort. Geef mij even de gelegenheid om je te vertellen dat Monica Leijen het laat afweten vanochtend. Nou, dat klinkt onaardig. Nee, het lukte even niet. Normaal gesproken levert ze een bijdrage aan dit programma in de vorm van meer vrouwen op de radio. Een plaat met vrouwelijke vocalen. Nou, ik zit even te kijken naar wat ik tot op heden gedraaid heb. Ja, Adele net, maar dat was het dan wel. Verder zijn het allemaal mannen geweest. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Ik heb zelf wat uitgezocht en dat is niet zonder reden. Het gaat om de Franse band Rita Mitsouko. Die hadden begin jaren 80 een hele grote hit in Frankrijk. En ook een stevige hit in België. In Nederland een klein hitje met het nummer Marcia Baila. En de zangeres van dat gezelschap, die luistert naar de naam Catherine Ringer. En die is drie dagen geleden op 68-jarige leeftijd overleden. En dat lijkt me een aardige reden om dit nog eens even aan je te laten horen. Catherine Ringer en

0: Ik ken iemand die tijdenlang gedacht heeft dat ze zong Don't Be Afraid to Catch Fish. Maar het is toch wel degelijk to catch feels. Calvin Harris met Pharrell Williams, Kate Perry en Big Sean.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icoon.
0: Prachtig Ice Icoon deze week. 1979 kwam het uit. De band Japan met David Sylvian. Derde album heet A Quiet Life. En daarvan draai ik het prachtige Fall in Love With Me.

0: Stones in the Stars.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Veel gezegd en veel geschreven over het nieuwe album van Prince, Timeless. Zijn vierde volgens mij, wat na zijn dood is uitgebracht. Wat vind ik ervan? Ik vind het helemaal prima. Ik vind het fijn dat er weer eens wat nieuwe muziek is om naar te luisteren van hem. En om nou te zeggen dat het zijn allerbeste werk is. Nee, dat natuurlijk weer niet. Maar er staan wel degelijk hele fijne liedjes op. En ik heb deze voor je uitgekozen. I Wonder hoorde eigenlijk op Crystal Ball terecht te komen. Maar ja, zoals gewoonlijk had hij weer veel te veel.

0: Nou, wat vind je? Of misschien heb je ook al lang naar dat album geluisterd, Timeless. Ik vind dit wel een van de beste oorwormen eigenlijk. Een nummer wat je na één of twee keer horen eigenlijk niet meer uit je hoofd krijgt. Prince and I Wonder.
1: In the evening when the sun go down, when there ain't nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice.
0: Het album is gewoon te vinden op Spotify, dus luister het eens af en vorm zelf je oordeel over dat nieuwe album van Prince, Timeless. De eerste uur zit er bijna op en ook dat eerste uur eindig ik weer met een gezellige disco dance classic uit vervlogen tijden. De Brooklyn, Bronx en Queens Band

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
2: Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Zo mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en dan waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
0: Melis Morning Mix.
7: Waar heb dat?

0: Wat een fijne band was dat toch, hè? Ik zit een beetje te denken, ja, die Mark Hollis, de zanger van Talk Talk, die is ook al niet meer onder ons. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Je hoorde Talk Talk en Give It Up. Ja, fijn, fijn, fijn. Hey, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Paul Goulmy is er zo direct voor Paul's platenkast. En natuurlijk heb ik ook nog de Pimpamplaat. En ik heb hele fijne liedjes uitgezocht. Ik weet niet of ik overal naartoe kom, maar er ligt hier iets van de Simple Minds samen met Lou Reed, Lila James, B.B. King, Pete Murray heb ik hier liggen. En nou, misschien kom ik ook nog wel toe aan Paloma Faith. Wie zal het zeggen? Lekker blijven luisteren, dan kom je er vanzelf achter. Nieuwe muziek heb ik ook. Dit draai ik al weken. Het is ook al wekenlang een hit. Het is eigenlijk niet eens meer nieuwe muziek. Het is al lang en breed bekend in heel Nederland. Maar desalniettemin nog steeds erg prettig om naar te luisteren. Is mijn eigen bescheiden mening. Stella Lefty en Boston.
1: Ice. The Alternative.

Sexy Music en Dance Away. Ik was even benieuwd, dus ik heb het even opgezocht voor je. Is alweer 47 jaar oud, niet te geloven. Zo direct Paul Goumi en Paul's platenkast. Maar eerst die gezellige dames uit Canada.

0: ondergewaardeerd, deze man. In misschien een heel bescheiden hitje gehad met dit nummer. You Pick Me Up, Pete Murray. Uit Australië komt hij. En hij had nog een paar hele mooie liedjes een jaar of 10 geleden. Die zijn ook nooit in enige hitlijst beland. Maar Rob Sanders was er altijd wel fan van. En ik kon dat wel begrijpen. Hey Paul Gulmi, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Pete Murray uit Australië, ooit van gehoord?
1: Nou, ik zit te luisteren. Ik ga het checken. It does ring a bell. Ik moet hem even googlen.
0: Ja, je moet maar eens kijken. Het liedje is So Beautiful. Dat heb ik ook wel eens gedraaid. Dat is echt prachtig. Maar goed, daarover een andere keer meer. Hoe is het met je deze donderdagochtend?
1: Heel goed, heel goed. Ik moet bijna vliegen.
0: Ja, ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat je een paar dagen het land uit gaat. Nou is dat in jouw geval niet zo bijzonder. Maar het bijzondere is wel dat ik dat ook doe. Dat we elkaar misschien wel zouden kunnen tegenkomen.
1: Ja, we gaan samen.
0: Ja, dat is gezellig.
1: Met 34 anderen.
0: Ja, we hebben nog een paar vrienden bij ons. Maar eerst even de business afhandelen, Paul. Want we bellen jou natuurlijk elke donderdagochtend in verband met Pauls platenkast. Wat staat er allemaal in die platenkast van Paul? Nou, singles, LP's, 12 inches, CD's, MP3's, cassettes en weet ik veel wat allemaal. Meestal zit je in de jaren 80 en dat zit je vanochtend ook, geloof ik, hè? Vertel.
1: Ja. Maar het was nu al even... Ik moest iets met house doen. Want ik heb eergisteren een nieuwe huis gekocht.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh joh.
1: Dus ik moest iets met house doen.
0: Vertel, waar? Nou, waar?
1: Had ik natuurlijk ook kunnen doen de house van zeg maar, eind jaren 80, begin jaren 90. De muziekstroming.
0: Ja.
1: Maar ook, ik dacht meer aan een song met een titel House erin.
0: Ja, nou, dan heb je redelijk wat keuze. Want dat is een veel gekozen en veel bezongen onderwerp.
1: Absoluut, absoluut. Maar toen moest ik denken aan de jaren 80, toen ik een jaar of 16, 17 was. En Rick James kwam toen met een damesgroepje op de proppen. Nou, dat zou tegenwoordig niet meer kunnen trouwens. Maar toen was het heel erg gewaardeerd.
0: Ja, de definitie van op de proppen komen was bij Rick James toch wel een hele bijzondere.
1: Ja, precies.
0: En dat bleek. Hé, maar je woont nu in Voorschoten. En waar ga je dan wonen?
1: Ik ga naar Leiden terug. Naar het centrum.
0: Ik ben toch wel even benieuwd. Wil je het wereldkundig maken via Ice Radio of niet?
1: Ja hoor. We gaan naar een nieuwbouwwijkje in het centrum van Leiden. Vlakbij de UB. De UB, de Universiteitsbibliotheek. Daar hebben we op geboden. Het is ons gegund geweest.
0: Wat leuk joh. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dat is niet gespeeld. Ik wist het niet. Het is nieuws.
1: Nee,
0: nieuws.
1: Ik had eerst ook gezegd tegen jou, My House of Madness.
0: Ja.
1: Maar, Our House.
0: Our House, in the middle of our street.
1: Maar die is al een beetje standaard. Dus ik dacht, deze.
0: En toen kwam je met In My House en ik begreep de hint helemaal niet natuurlijk. Ik denk, hij maakt gewoon een foutje. Hij maakt gewoon een foutje.
1: Ja.
0: Maar goed, er zit een heel verhaal bij. Wat leuk joh. En wanneer ga je er naartoe?
1: Half februari.
0: Oh, nou, dat lijkt ver weg. Maar voor je het weet is het zover.
1: Precies.
0: Hey, nogmaals gefeliciteerd. En breng die felicitaties ook over aan al die andere mensen die er gaan wonen. En wij gaan lekker naar de Mary Jane Girls luisteren.
1: Ja.
0: In My House. Wat een heerlijke keuze.
1: Dank je.
0: Paul, dankjewel. Ik zie je vanmiddag.
1: Okay.
0: En heb je het al gepakt of nog niet?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, nou, ik nog niet. Ik spreek je. Mary Jane Girls voor jou.

en Heatwaves op Ice Radio. En daarvoor de keuze van Paul Gulmi. Die heeft zomaar een nieuw huis gekocht. En daarom koos hij voor Mary Jane Girls. The Mary Jane Girls. En In My House. En daar had Rick James inderdaad alles mee te maken. Dit is Ice Radio. Dit is Metal's Morning Mix. En dit is B.B. King, de enige echte. En Into the Night. En zo direct die prachtige nieuwe single van Phoebe Bridges. Hou hem hier op Ice Radio.

Phoebe Bridgers en Lost Boy staat al weken nummer 1 in de afrekening bij Studio Brussel. Die kun je op zaterdagochtend beluisteren. Ja, moet je even af en toe een beetje switchen tussen Ice Radio en Stubru. Maar ja, dan hoor je toch leuke nieuwe liedjes. En via dat kanaal heb ik dit liedje ontdekt. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Hey, de Pimpanplaat, daar is hoogste tijd voor. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpanpetschijfje. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. Dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters en die volgorde op mijn scherm. En dan kies ik er dan ter plekke één vanuit. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. De eerste letter heb ik inmiddels al gedraaid. En dat is de J van Johan. 923 liedjes in deze database met ongeveer 20.000 titels. 923 liedjes met een J in de titel. Tweede letter. De tweede letter is de A. De A van Anton. Een J en een A. En dan zak ik naar 159. Maar dat is nog een heel behoorlijk aantal. Even kijken. Wat zit daar allemaal in? Jacket. Jamaica. Japan. Daar zit allemaal J-A in natuurlijk. En wat heb ik hier nog? Jack. Jumpin' Jack Flash in meerdere uitvoeringen. Jane. Japan had ik al gehad. Bojangles. Nou ja, 159. Veel te veel. Derde letter is de... Even kijken. De R. De R van Richard. Ja, dan zak ik naar 3. Ja, dan kon ik natuurlijk al bedenken welke daarbij zou zitten. Ik heb hier Viajar, maar gar in het Spaans is jar, hè? De J spreek je uit als een G. Gregor Salto, dat is natuurlijk een hippe DJ. Die heeft een versie gemaakt van Masquerada, die noemt hij Viajar. En dan heb ik 2 keer een liedje met dezelfde titel. En het is ook hetzelfde liedje, alleen het zijn 2 totaal verschillende uitvoeringen. En dan kies ik voor deze. Dan kies ik voor deze. Het is Whiskey in the Jar. En jar is gewoon J-A-R. Dat is gewoon exact de uitkomst van de Pimpanplaat. En dan zou ik kunnen kiezen voor Metallica. Maar dan kies ik toch liever voor Thin Lizzy. Zo is het spel. En zo wordt het gespeeld.

Het is niet dat ik elke week per se iets Nederlandstaligs moet draaien van mezelf, maar ik vind het wel altijd leuk. Welkom in Utopia, Frank Boeien en zijn groep. Ja, er komt op 3 oktober in Leiden weer een Nederpop All-Star Band met Erik Meesie en Henk Westbroek en Nol Havens en zo. Nou, Frank Boeien is er niet bij, maar ik vind dat dan toch altijd wel weer leuk. Dat is toch een beetje mijn jeugd, hè? Over mijn jeugd gesproken, dit zijn de Simple Minds samen met Lou Reed. Waar stond ik nou ook alweer op? Street Fighting Man of zo? Nou, dat is ook niet zo belangrijk. Mooi liedje. This is your land.

Right.

ooit van Dennis Hoebe op de DJ-school geleerd. Nooit op fouten terugkomen, want radio is vluchtig. Het vervliegt. Mensen letten toch niet zo goed op. Maar ja, ik zei, waar komt dit nou ook alweer van? This is Your Land. Van het album Street Fighting Man. Nee, Street Fighting Years natuurlijk. Street Fighting Man is van een hele andere band. Ja, kan ik dan toch niet laten om dat even recht te zetten. Anders geef ik je irrelevante en vooral onvolledige muzikale informatie. En de gastvocalist was Lou Reed, hè, maar dat hoorde je wel. Ik ben er weer doorheen voor deze week. Ik pak straks het vliegtuig, of straks, zo direct eigenlijk al, voor een lang weekend. Marbella, daar is het lekker weer, dus daar ga ik lekker van genieten. Desalniettemin ben ik er volgende week weer. En ik hoop jij ook, hier aan de andere kant van Ice Radio. Tot slot, Gary's Gang en Knock Me Out. Ga je goed, tot volgende week. Hoi!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jette maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meeste worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen een schot gelost. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Je luistert naar IJs Radio. The

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is, krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens Van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend, maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor? NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als 1 jaar geleden om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center Demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. XL90. Met Melson Zwerver.

0: Er is verdraaid weinig te vinden op internet over deze Johnny Latour, die samen met zijn Rhythm Rockets dit lekkere openingsnummer maakte, Atomic Bounce. Dus ik heb er weinig over te vertellen, behalve dan dat ik je welkom heet bij deze nieuwe uitzending van XL90. En ook deze uitzending zit weer vol met lekkere muziek uit zoveel mogelijk verschillende windstreken. En allemaal netjes chronologisch gesorteerd. We begonnen net in 1955 en we gaan helemaal door tot ergens vorig jaar. En wat heb ik vanavond voor je in petto? Dat is muziek uit Argentinië, Peru, Griekenland, Hongarije en Volendam. Het verjaardagsalbum is van T-Rex en we gaan verder met Shorty Long, een van de vele, vele artiesten van Berry Gordy van het Motown label. Hij overleed een jaar na het uitkomen van deze single en Stevie Wonder mocht harmonica spelen op zijn begrafenis. Dit is Here Comes the Judge.
1: Here comes the judge.

Ja, en natuurlijk hoort daar een sitar bij aan het eind van de jaren 60. Je hoorde de broertjes Paul en Barry Ryan met Madrigal. Dat was het B-kantje van de laatste single die ze als duo zouden uitbrengen. Daarna ging Barry solo en schreef Paul vooral de liedjes. En Barry had nog een grote hit later met Eloise. Dan crossen we verder naar Lima, Peru. Daar komt Coco Lagos vandaan samen met zijn Orates. Dit is Guajira Boogaloo uit 69.

0: Je hoorde de Griekse zanger Dionysis Zafopoulos uit 69 met zijn lekkere liedje Dirlanda. En dat werd onderwerp van een rechtszaak in begin jaren 70. Want Zafopoulos die dacht dat het een volksliedje was. Maar het bleek geschreven te zijn door de kapitein van een sponsvissersboot. Zafopoulos die vocht het aan, maar kreeg geen gelijk. En de rechter die gaf uiteindelijk de royalties van het nummer aan de kapitein.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
0: Het vaste item elke week in XL90 is het verjaardagsalbum. Elke week zet ik een klassiek album uit de muziekgeschiedenis in het zonnetje dat ergens rond deze tijd uitkwam. Deze week is dat Electric Warrior van T-Rex. Uitgekomen in september 1971. En daarop staan twee grote hits. Jeepster en Get It On. Je krijgt later in de show nog covers van die twee nummers. Plus een ander liedje. Maar hier is eerst Mark Bolan en zijn mannen zelf. Met het rustige Cosmic Dancer.

Als je me had gevraagd welke Nederlandse band dit was, dan had ik denk ik niet BZN gezegd. Toch waren ze het wel. Het was de laatste single die ze uitbrachten voor het enorme succes van Mon Amour. Het bleef steken in de tipparade. Dit kwam uit 1975 en dat betekent dat we nu alweer aangekomen zijn aan de eerste cover. De eerste twee covers moet ik zeggen van een T-Rex nummer. En dat is meteen wel de grootste hit van het album Electric Warrior. Get It On. In Amerika zelfs nog voorzien van de subtitel Bang A Gong. En die is maar liefst twee keer uitgevoerd door Gloria Jones op haar album Vixen. Gloria was de vriendin en ook een van de bandleden op het laatst van T-Rex. En ze zat achter het stuur van de auto die bij het ongeluk betrokken raakte, waar Mark Bolan bij overleed. Dit zijn de beide versies van Get It On, part 1 en part 2 van het album Vixen van Gloria Jones.

Twee compleet verschillende versies van Get It On van T-Rex, uitgevoerd door Gloria Jones. Moeder van de zoon van Mark Bolan en ja, misschien wel de veroorzaker van het ongeluk dat zijn leven beëindigde. Dan heb ik gelijk nog een cover voor je en dat is van de andere single van Electric Warrior. Dit is Jeepster, uitgevoerd door The Police.

Opmerkelijke muziek uit Argentinië van El Molino. Je hoorde Moliendo Parches. En dat komt van een compilatie-cd die ik ergens op de kop tikte met de titel Viento Sur, Experimental and Fusion Music from Argentina. Dan de derde en laatste cover van T-Rex. Dit is Esther Balint, opgegroeid in Hongarije, inmiddels al lang werkzaam in New York. Dit is haar cover van Mambo.

Zo'n band waar we al veel te lang niks van hebben gehoord, hoewel ze nog steeds bij elkaar schijnen te zijn. Dit kwam van het album Autumn of the Seraphs uit 2007. Dat was Pinback met Devil You Know. Dit is dubstep van Zombie. Dit is Strange Fruit.

genoeg aan 1 uur XL90 in de week? Ga dan naar het XL90 radioarchief op melson.nl/radio. Daar vind je oude uitzendingen en alle playlists. En je kunt zelfs filteren op je favoriete artiest. melson.nl/radio.

Mooi. Dat was Yocho uit Kyoto, Japan met het nummer Tsuzuku Inochi. En dat betekent leven dat doorgaat. En helaas gaat de tijd ook heel snel door, want we zijn alweer bij het einde van deze show gekomen. Ik heb nog één nummer voor je en die komt van de band Marugia uit Manchester. Ze zijn al actief sinds 2014, maar brachten pas vorig jaar hun debuut uit. En daarop staat dit lekkere Trenches. Hey, graag tot volgende week bij XL90.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AfroTros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Brown was het in 1982. Specialized in Love. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. En we zijn aanbeland in september 2026. En

de boy echt werd achtervolgd door zijn Annabel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dit is ook niet te verzwaren hoor. Een vrouw zoals jij. Het Nederlands product uit 1983. Daarvoor de Gangstar. En Lovesick. Ook weer zo'n eendagsvliegje. Zo'n heerlijk niemendalletje. Maar die bleef zo lekker in je oor hangen. Deze trouwens.

0: soort plaatjes, daar moet ik altijd terugdenken aan het oude Veronica-schip. En ik ken iemand. Ja.
1: In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Vloeg.
0: Jij was, jij was daar heel dichtbij, hè?
2: Ja, ik wil ondertussen even de bijbehorende...
0: Oh jee. Ja.
3: Going back in time on the...
1: Of
0: the nation, it's a
1: radio.
0: Oh man, dames en heren, jongens en meisjes, Richard Vloeg aan de andere kant van de lijn. Of, ja. Of die naast me zit.
2: Aan deze kant van de lijn.
0: Ja, precies. Ja, ja voor jou wel. Hé, hey, wat leuk dat we elkaar weer treffen, want het is al wel een tijdje geleden. Ja, afgelopen maandag hadden we natuurlijk alweer de aftrap.
2: Ja.
0: Maar ja...
2: We gaan hier gewoon verder onverdroten alsof er niks aan de hand is.
0: En hebben we zoveel weken hebben we elkaar niet gesproken. Ja. En we zijn nog steeds best wel een heel eind opgeschoten. Want we zeiden van we gaan bij de 500 gaan we een lijst maken. Maar ik vrees dat we bij de 1000 straks...
2: Duizend jaar.
0: Ja, dat is mooi. En dat gaat helemaal goed komen. Je hoorde trouwens op Peter Straker en de Ragtime Piano Joe... Hoorde jij See Me, Feel Me van The Who?
2: Ja, en afgelopen maandag dacht ik ook deze draai ik leuk achteraan. Die past mooi en die hebben we vast al gehad. En toen ging ik even in de lijst stiekem kijken. Nou, niet eens stiekem, maar gewoon kijken. En we hebben hem gewoon nog niet in de lijst. Het is echt, hij is niet zo heel lang. Volgens mij was het een Nederlands gezelschap. Ja, het is uitgebracht op Dureco. De band heet I Spy. Gaat er dan een belletje rinkelen?
0: Ik ken de band, jazeker.
2: The International Feel.

0: beetje een soort van Tom Waits stem is dit
1: ja,
0: een beetje.
1: Was ik allemaal uit Groningen, hè?
0: Uit Groningen.
1: Uit Grun.
0: Uit Grun.
1: Uit het land van Karel Oosterhuis.
0: Kijk.
1: Ja, wat een gave plaats zeg ik.
0: Ja,
1: die was even uit mijn geheugen ontschoten.
0: 1988 lees ik op het hoesje.
1: Oh.
0: Ja, echt een hele mooie stem. Maar waar ken jij ze dan van?
1: Ik ken deze plaat op een of andere manier.
0: Oh.
1: Ja. Nou, dan ga ik maar eens even doorzoeken.
0: Check.
1: Ja, we zijn international, dus we gaan het of heel ver zoeken of dichtbij.
0: Succes, je kan dat.
1: Eentje die er in ieder geval al in is gestaan, in heeft gestaan. En dat is de plaat die je nu hoort. En dat is Lindisfarne. Ken je die nog? Run for Home.

0: Paradise, the alternative.
1: Zoekgeraakte hits die we nooit hadden mogen vergeten. En vergeten hits die we bijna waren kwijtgeraakt. Dit is Lost and Found met Joop Vestels.

Ja, Drive van The Cars was een hele grote hit in 1983. En dit was een van de opvolgers. Deed in Engeland niet zo heel veel. In Nederland eigenlijk helemaal niks. Kwam niet verder dan de tipparade. En in Amerika werd het een nummer 7. You Might Think. Daarvoor Lindisfarne en Run For Home. Brengt bij ons de tijd op 9:05 in het eerste uurtje van Lost and Found. We gaan even de toeters poetsen, want die komen er zo aan in deze task. Ken je hem nog? Mick Fleetwood is de band. Fleetwood Mac hier.

Doet me weer terugdenken aan de beginjaren van de coronatijd. Toen zaten wij in een studiootje in Enschede. En daar hebben we hele leuke dingen gedaan. Iets met muziek, bingo's en al dat soort zaken. En goede vriend en collega, ijscollega zelfs, Dennis van Bentum, die had dit op een cd'tje staan. En die had ik al zo lang niet meer gehoord. Sinds die tijd, ja, ik moet ze wel één keer in het half jaar draaien. Kiki D en Star. En daarvoor hoorde je Fleetwood Mac en Tusk. Heerlijke muziek onderweg zometeen. Wat dacht je van de Pointer Sisters? The Man Without Hats. Die heette zo omdat ze geen hoeden hebben. Dus vandaar. En Robert Palmer. Allemaal nog in het eerste uurtje na de Eurythmics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: is hij in één keer met één klap klaar. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug in het tweede uurtje van Lost and Found. Whip It was dit van Devo. En daarvoor Another Shipwreck van Andy Bown. En Andy Bown, die ken je nog waarschijnlijk wel, want hij was gitarist natuurlijk bij de enige echte Status Quo en The Hurt. Maar dat is echt heel lang geleden. Het is 9:05. Dat betekent 2 plaatjes hebben we gehad. En het 9:03 is aanstaande. Met Roger, I Wanna Be Your Man. Ken je die nog uit 81? Toto zit ertussen met Mama. Als een van de platen, ja, die toch wel een keertje weer voorbij moet komen. En dan lekker in dit laidback blokje. En de eerste, dat is deze. It's Immaterial and Driving Away From Home. Hey.
1: Now just get in. Close the door.

Vergeten plaatjes hoor je natuurlijk hier alleen op Lost and Found. En natuurlijk bij Richard op de maandagavond bij Gevonden Voorwerpen. Deze Roger. Roger Troutman was het eigenlijk. Maar hij deed het onder de naam Roger. Had één hit. En ja, is een beetje raar aan zijn eind gekomen. Uiteindelijk doodgeschoten door zijn eigen broer. Nou, daar moet je toch ook niet aan denken, zeg. En daarvoor Toto met Mama and It's Immaterial and Driving Away from Home. Ik heb nog een paar hele fijne platen voor je tot aan 10 uur in deze Lost and Found 16 september 2026 met nu de Blow Monkeys.

Gelukkig was het een staand eind. Een beetje een gek eind, maar dat weten wij natuurlijk van Jody Watley. Die ken je van Real Love en deed het in de discotijd. Een beetje in de nadagen van de disco. 5, 6, 7, 80. Deze tijd heel leuk. En deze Looking for a New Love kwam binnen in de top 40 in 1987. En daarna was hij er direct weer uit. In Amerika deed hij het beter. Dan was het bijna een nummer 1. Daarvoor de Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. En ik heb er nog een paar mooie voor je. Ken je even,

Dave. Ja, dat was Jimmy Helms. En Gonna Make You An Offer You Can't Refuse. En dat was natuurlijk 1973. En hij deed het nog een keertje dunnetjes over met een andere band. En dat was deze.

Ik ben de afgelopen weken met de motor door Frankrijk getoerd. Bergpas op, bergpas af. En door de mist was het, kon je de bergpassen gewoon twee keer rijden. Je had geen idee waar je was. De blokjes op de weg die vertelden waar je was. En dat was zo mooi. En deze, daar moest ik even aan denken. Julien Clerc en Si on chante. En daarvoor de London Beat en There's a Beat Going On. En toen kwam ik weer thuis. En toen zag ik in één keer een heleboel schaduw. Ik woon dicht bij het vliegveld. Ja, vliegveld Twente. Dat was waarschijnlijk al wel bekend. En de Operation Falcon Leap was

Ik hoop dat ik weer een heerlijke gevarieerde show voor je heb neer kunnen zetten in deze afgelopen twee uur. The Pointer Sisters, Happiness, daarvoor de Tramps. En The Night the Light Went Out in New York City. Was natuurlijk van de grote blackout in 1978. En de 9 maanden daarna was in één keer de babyboom. Hè? Dat ging eigenlijk best wel heel erg goed daar. Ik heb er nog eentje voor je, Joop Slange. 6 minuut 50 genieten van Peter Gabriel. Samen met onder andere Jerry Marotta en Phil Collins. Ja, dit is Biko. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quint gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.